En met alleen, hij ook mijn zekapie. Kebre bafé, e birikin. Pian pian, uma toekeken wel. Amisjo voelt thee, tijd is er een grand imbecil.